Ja, toen ze Mongo Jarude om erin in de summertime. En vlot sommerinspreekt lood kan weer naar zijn. Blijf een sommer sommerinspreekt van verlegging over de looten. We gaan bewegen ons weer mee. En we gaan door bewegen ons te groepen Lobo. Dan voormiddag met de hele jubel.